0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

En die lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de Provia Villa moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Onze regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar €1,49. Lidl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat zie je. Van Jumbo.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: De prijsfavorieten van...

0: een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000...

De groetje nieuws van de Dutch Boys hoor je op de trekken naar de Costa del Sol. Ja, dat is wel een jureën volgens mij, hè? Maar inderdaad. De Dutch Boys, jongens, we zouden ze eindelijk om 11 uur kunnen bellen vanmorgen. Maar waren niet dat ze lekker op vakantie zijn naar Kroatië. En 9 augustus dan gaan wij ze opbellen. En naar aanleiding van deze nieuwe single. En gaan we even een babbeltje met de mannen maken. Ik heb van de week eventjes contact gehad. En zei Twan, we gaan nog eventjes een paar dagjes ertussen nu. Die zei hartstikke mooi, geen enkel probleem. 9 augustus dit vast. En dan bellen we jullie even op naar aanleiding van deze nieuwe single. Op de trekken naar de Costa del Sol, de opvolger van De Wolf. Ken je nog wel, hè? Die hebben ook al een paar keer over gedraaid hier in regio 8 Prima Hollandia. Ik wens je allemaal een hele goede morgen. Ja, 9:09. En wij gaan er weer gezellig tegenaan. Dit is Prima Hollandia. Elke zondagochtend tussen 9 en 12. En met lekkere Nederlandstalige en Duitsstalige muziek. Instrumentale muziek, maakt allemaal niet uit. Groetjes en felicitaties komen de komende 3 uur allemaal van mij. Mijn naam is Twan en ik begeleid u de ochtend door. Tot 12 uur ben ik op visite bij jullie. Leuk toch? En als het niet zo is, nou dan zet hij hem uit. Ja, inderdaad. Goed, 03-14-65-2345, dat is ons telefoonnummer. Ans is de telefoniste vanmorgen. En daar kun je bijna alles bij kwijt, geen enkel probleem. Even een belletje plegen. Twan, apenstaartje, regio8.nl, dat is ons mailadres. En een appje kan ook 0647-470022. En dan gaan we verderop in het programma een leuke plaat voor jullie draaien. Geen enkel probleem, gaat helemaal goed komen. Nou, wat gaan we allemaal doen? De vaste items komen voorbij straks. Om 9:30 gaan we de piraatplaat draaien. We gaan een B-kantje draaien. Terug in de tijd naar 1973, om precies te zijn. Dat is heel lang geleden. Daarom Robert de heeft hier de single keurig opgepoetst. En hij zei, volgens mij moet hij het aardig doen. Nou, we wachten het zo meteen af. Weekend weerbericht met Gerrit om 10:30. En om 12:00 stoppen we dan deze uitzending met de meegeefdenken. Nou, daartussendoor hebben we nog een aantal artiesten. Jawel, we gaan zo meteen na 10:00 Suzanne Veldmeijer bellen. Suzanne heeft een nieuwe single gemaakt. En we gaan eens even kijken wat ze daarover te vertellen heeft. En live in de studio straks, net na 11:00, Michael Elders uit Enschede. Jawel, hij komt even live hier een bakje koffie doen in de studio. Naar aanleiding van zijn nieuwe single Noorderzon. En die gaat als de brandweer, heb ik gehoord. Nou, we gaan er straks alles horen van Michael. Hoor. Die komt om 11:00 even een bakje doen hier in de studio van Regio 8. Nou, we gaan snel beginnen, want ik heb al heel hoop groetjes en felicitaties hier links naast me liggen. Robert die stapelt het maar door. Twan, goedemorgen. Afgelopen week was het 40 jaar geleden dat de Groningse dialectzanger Ede Staal op 44-jarige leeftijd overleed. Zou je daarom zijn liedje Het nog nooit zo donker geweest en eventjes na 9:00 kunnen draaien voor alle luisteraars van Regio 8. Hartstikke bedankt en een hartelijke groeten komen van Alfred Meijer uit de Weel. Gaan wij zeker doen, Alfred. 40 jaar geleden alweer, jongens. Wat blijft de tijd? En natuurlijk veel te vroeg overleden, hè? 44 jaar, jongens. Jonge. Ede Staal dus, uit Grun.

is een oorzaak donker geweest of het wit weer ligt in het Groningse dialect. Mooie Edestaal hoorde je inderdaad 40 jaar geleden dat hij overleden is alweer. Wat een tijd zeg. Maar de muziek die draaien wij hier nog wel bij Prima Hollandia. Geen enkel probleem. Twan, goedemorgen. Graag een plaat van Belinda Kina voor Benny Bosman, Benny en Ria uit Dorsos en Prima Hollandia team. Twan van Zee, dankjewel. En Belinda Kina en Patrick van Bree. De groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. Fijne zondag allemaal. Toppers staat erbij. Nou, bij jullie natuurlijk ook een hele fijne zondag gewenst. En geniet lekker van de zondagochtend hier bij Prima Hollandia. En we gaan hem speciaal voor jullie draaien. Belinda Kina, jongens.

is nou inderdaad de tijd van mijn leven. Pluk de dag, zeg ik altijd, hè. Inderdaad, zo is het. Ja, ik zei het in het begin van de uitzending al. Zullen we nog regen krijgen vandaag, jongens? Of blijft het gewoon droog en gaan we weer naar die 32, 35 graden van de week? Ik hoop het echt niet, want ik heb het helemaal gehad, eerlijk gezegd, met die warmte. Van de week was het wel lekker aangenaam. Mooi werkbaar klimaat, maar ja, het wordt weer gekker. Hou het in de gaten, ook met de sigarettenpeuken, jongens. Dondert het niet weg, want het is levensgevaarlijk. Alles is kurk droog. En er hoeft maar iets te gebeuren. En je ziet het hoe het in Spanje en Italië gaat, jongens. De heet wel op, hè? Inderdaad. En laten we ervoor waken dat dat hier in Nederland niet gebeurt. Ook in de bossen, in de bermen. En ook bij waar de boeren aan het maaien zijn met de roggen en de andere koren allemaal. Kijk er mee uit, jongens. Het is levensgevaarlijk, hè? Laten we hopen dat er gewoon een beetje nattigheid komt. Twan, goedemorgen. Graag het nummer van Bianca van Freddy Breck. Zou dat kunnen? Aangeboden namens Bianca van de Pennen uit Doetinchem. Jazeker, Bianca. Bianca, gaan we dat voor jou doen. En ook voor alle andere Bianca's een prachtige ballade. Freddy Breck.

0: Bianca, Duitsstalige slager, wat razend populair was inderdaad. Ze mag blijven aanvragen hoor, want ze zijn leuk en gezellig op de zondagochtend om nog eens een keer voorbij te laten komen natuurlijk. Goed, goedemorgen Twan. AUB, een gelukwens voor Henny en Maria Leemreizen uit Lichtenvoorde. Ze zijn vandaag 59 jaar getrouwd en we wensen hun nog mooie jaren samen. De groetjes komen van Wilfried en Ellie. En als het kan, laat de zon in je hart.
1: Regio 8.

Zingende elektromoteur, hè. En laat de zon in je hartje. René Schuurmans op de radio. Ja, zometeen hebben we de Piraatplaats. Rond 9:30 gaan we er weer eentje draaien. We gaan een stukje terug in de tijd, 1973. Nou, Robert heeft zijn stinkende best gedaan. Hij heeft de single aardig opgepoetst. En laten we hopen dat hij een beetje aanvaardbaar te beluisteren is. Dat zal wel meevallen, denk ik, hoor. Absoluut. Nou, een mailtje binnengekregen van Thea Vreeman. Hey Thea, goedemorgen. Twan, goedemorgen. Het team staat erboven. Er is een jarige in de familie Vreeman. En daar hoort een plaatje bij. Wim Vreeman mocht gisteren 78 kaarsjes uitblazen. Hoera, staat erbij. Zou je een nummer willen draaien van de Kastelroute Spatsen met Eine Weiße Rose? Lieve groet van Wim en José. Bedankt, prima Hollandia, namens Thea Vreeman.

0: mocht je dat nog niet weten. Norbert Riens, maar de Kastelroute Spatsen, Noord-Italië, zeggen ze dan. Hè? Ja, wij zeggen Zuid-Tirol. Dat klinkt net zo mooi. Want praten ze ook gewoon Duits. Alleen hebben ze daar wel een speciaal dialect, hoor. Het is heel moeilijk om dat te verstaan. Maar goed, de mannen kunnen ook hoog Duits en dan kunnen goed mee praten. Hè? Absoluut, geen probleem. Goed, 9:30 geworden. Oh-oh, de hoogste tijd om de piratenplaat te gaan draaien. Dat doen we altijd zo'n beetje rondom de klok van 9:30. We hebben er weer eentje uitgezocht, jongens. Terug in de tijd naar 19... Hou je vast, 73. Moet niet gekker worden, dat is een mooie tijd geleden. We hebben een B-kant gekozen, want ja, dit is ook weer zo'n singeltje. We hebben er een aantal singeltjes met een dubbele A-kant. We hebben hem een tijdje teruggedraaid. Duo De Koning met 7 jaar, dat is eigenlijk de A-kant. En de B-kant is La Paloma. En we maken nu tijd voor La Paloma, jongens. Die gaan wij draaien. Duo De Koning.
1: De piraatplaat van de week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady.

juiste versnelling en een beetje stroom, als we geluk hebben. Ja, en dan gaat het wel goed komen. We gaan hem zo meteen posten op Prima Hollandia Facebook. En dan kun je zien dat we hem echt met pick-up in de hand gedraaid hebben, hoor. Zometeen gaan we een plaat draaien van een oud collega van mij. Maar eerst heb ik eventjes een persberichtje uit Nieuw-Wehl. Jawel, Wehl moet ik zeggen. Ja, van Carlo Buiting. Schutterij Sint Martinus in Wehl houdt vandaag 26 juli haar jaarlijkse rommelmarkt aan de Diepenbroekstraat op de ijsbaan. Het begint zometeen om 10 uur tot 3 uur in de middag. Toegang geheel gratis en kom gezellig langs een hapje en een drankje. Springkussen voor de kinderen, er is van alles te zien hier in Wehl. Vandaag dus zometeen om 10 uur aan de Diepenbroekstraat op de ijsbaan een rommelmarkt georganiseerd door Sint Martinus uit Wehl. We gaan hem straks nog wel even een keer omroepen, hoor. Geen enkel probleem. Goed, we gaan een plaat draaien. Jawel, voor Harry Roording. Hij is vandaag jarig. 73 jaar is hij geworden. Harry, van harte proficiat. Hij woont in Loo bij Duiven. Ik wens jou natuurlijk een hele fijne dag en nog vele gezonde jaren erbij. En dat we nog regelmatig even een bakkie kunnen doen. En dan gaat dat helemaal goed komen. Je bent een verwoed fan van Boudewijn de Groot, heb ik begrepen. Ah, hoe kan het anders? Jimmy, speciaal voor Harry.

Die zijn op de achterdeur, de koning en La Paloma, jongens. Een opname uit 1973. Dat was de piraatplaat van deze week. Volgende week hebben we er een. Rond 9:30 gaan we er weer eentje draaien met pick-up en naald.

verzamelman ook nog. En daar gaat hij best wel trots op. Harry Goring, hij is jarig vandaag uit zijn loop bij Duiven. En wens je natuurlijk een hele fijne dag toe vandaag. Beste Twan, zou je alsjeblieft mijn lieve schat Willem Vreeman willen feliciteren met zijn 78e verjaardag van gisteren. Graag Stara Lipa van de Optimisten uit Bredebroek. Dat heb ik niet zo gezien. Maar ik heb een andere van de Optimisten. Ik hoop dat die ook goed is. Bedankt en liefst van José. Oh, lieve José, ik hoop dat deze ook goed is, hoor. Optimisten, wenn der Wein blüht. Ja, dat duurt niet zo gek lang meer, hè.

optimisten uit Bredebroek. Ah, ze maken een lekker stukje muziek, hoor. Wende Wijnbluut op speciaal verzoek werd hij gedraaid hier in Primalandia. Op Regio 8, jouw streekvriend voor het leven, toch? Ja, zo is het. Hé, hey, we hebben een belletje binnengekregen van Dini en Gerard. Hey, Dini en Gerard, goedemorgen. Trouwe luisteraars van Primalandia, dat weet ik. En ze vroegen Rocco Granada aan met Marina. Dat is lang geleden dat we die gedraaid hebben. En die gaan we absoluut even draaien voor jullie. Voor de broers en zussen Jansen, Aangeling, Desiree en het Laar, 30 juli jarig. Beterschap voor Theo zit erbij. Dan voor Benny en Hermine en Lidie Leijen en het hele team. De groetjes en de felicitaties.

en Marina, inderdaad. Zo, snel verder met de volgende roetjes en felicitaties. Ik wil eventjes zeggen dat zometeen net voor 10 een hele mooie instrumentale gaan draaien. Speciaal voor Daan en Bianca Keul die dat aangevraagd hebben. Houd in de gaten. Groetjes komen zometeen voorbij met een prachtige instrumentaal nummer van de Booker GMG's. En daar sluiten we 10 uur mee af. Dat gaat helemaal goed komen. Maar eerst gaan we een Jan Biggel draaien. Hallo, ik wil graag een plaatje aanvragen voor Greta Renzen. Zou het een carnavalsliedje van Jan Biggel kunnen zijn? Groetjes van Roke en Connie Knossen. Ja, zeker kan dat. En die hebben we ook klaarstaan voor jullie. Ons moeder zei nog, hè? Inderdaad. Beste vrienden.

Yo, nou, ons moeder zei nog, Jan Biggel hoorde je hier op de radio. Op speciaal verzoek kwam die voorbij hier bij Prima Hollandia. Zo, jongens. Ja, nog eventjes een berichtje van de schutterij Sint-Martinus in Weel. Zometeen gaat het beginnen. De jaarlijkse rommelmarkt aan de Diepenbroekstraat op de ijsbaan. Om 10 uur gaat hij open tot 3 uur vanmiddag. De toegang is geheel gratis. Kom gezellig langs voor een hapje en een drankje. Een springkussen is aanwezig voor de kleine smurven onder ons. Tot ziens in Weel staat erbij. Zometeen over enkele minuten gaat het beginnen daar. En natuurlijk een hele fijne rommelmarkt gewenst al daar. Nou, jongens, we gaan zometeen naar de koffie en de koeken. We gaan de laatste zometeen draaien. Lekker blijven bellen. 0314-65-2345. En anders Twan, apenstaartje, regio8.nl. Of een appje 0647-470022. Laat eens even horen waar je vertoeft. Ook voor de vakantiegangers, mocht je toevallig hier op een van de frequenties straks zijn gekomen van Regio 8. Dit is Prima Hollandia. Elke zondag achter tussen 9 en 12. En laat eens horen of je ergens op de camping zit of in een huisje of wat dan ook in de Achterhoek. En of het dan ook goed vertoeven is. Ah, ik denk het wel, hè? Inderdaad. Goed, we gaan met de laatste groetjes aan de gang. We wilden graag een plaatje aanvragen voor Katrien Keul, Ina en Jan, Toon Halle, Gert en Annie, Erik en Miranda en Ria, maar ook Wijnand en José. En we wensen alle luisteraars van Regio 8 een fijne zondag toe. En als het kan, Booker TMG's met de Green Donations. Ja, zeker, die hebben wij klaarstaan. En die gaan we speciaal voor jullie draaien. Ja, we gaan naar de koffie en de koeken. Blijf lekker luisteren, want we zijn nog 2 uurtjes bij tot 12 uur ben ik op visite bij jullie. Dus gewoon de radio aan laten staan. Er komen nog een hele hoop leuke platen en groetjes en felicitaties voorbij. Boogie MG's, jongens.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
8: vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n 350.000 euro. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Ja? Echt serieus?
8: Hey,
11: weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
14: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
23: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
24: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
25: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant? Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
26: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.

Vijf over tien geworden, welkom, tweede uurtje, prima Hollandia. Zometeen proberen we contact te zoeken met Susanna Veldmeijer. Ze heeft een nieuwe single gemaakt en we gaan er eventjes een praatje maken met Susanna. En uiteraard laten we daar ook de nieuwe single horen hier bij Prima Hollandia. Maar eerst gaan we de Amigos draaien, die legende van Babylon. En speciaal voor Joke Thuis, Dini en Hans Rijntjes en Theo en Dini Verheij. Daar gaan we deze plaat allemaal voor draaien, de legende van Babylon.

0: Nederlandstalige en Duitsstalige muziek hier op de zondagochtend bij Regio 8 in het programma Prima Hollandia. Je hoorde de Amigos met die legende van Babylon. 9:09 geworden en we zeggen Suzanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar?
1: Ja, hartstikke goed. Het begint wel een klein beetje bedompt te worden hier, dus ik vind het een beetje spannend.
0: Ja, nou hier in de Achterhoek ook en de zon ook nog wat regen kunnen vallen hebben ze over. Nou ja, dan hebben we natuurlijk wel een beetje regen nodig, maar we wachten met spanning af. Gaat best goed komen, Suzanne, denk ik, hè?
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja, zo is het. Hey, voor de luisteraars in de Achterhoek, waar kom je precies vandaan, Suzanne?
1: Ik kom uit Soest. En misschien dat mensen denken, Soest, waar ligt dat? En ik zeg altijd, dat is bij het Paleis Soestdijk. En dan is voor heel veel mensen wel herkenbaar.
0: Voor iedereen bekend, dat kan helemaal niet missen, hè? Inderdaad, zo is het. Hey, had je al vakantieplannen of heb je de vakantie er al op zitten, Suzanne?
1: Nee, ik heb vakantieplannen. We gaan bijna onderweg met de caravan naar Kroatië.
0: Oh, heerlijk zeg. Goede vooruitzichten, hè?
1: Ja, heerlijk. Het hartstikke warm daar. Ja. En gewoon lekker genieten van de zon, zee en de strand.
0: Ja, hele mooie omgeving daar, heb ik begrepen, hè? Dus,
1: ja, heel mooi.
0: Ja, ja, absoluut. Nou, hartstikke goed. Toch blij dat je nog eventjes aan de telefoon kon krijgen vanmorgen. Want was het gisteravond nog laat met optredens of viel het dan maar mee?
1: Nee, het viel reuze mee. Het was gisteren de laatste avond en nu ga ik de vakantie in.
0: Heerlijk.
1: Dus we gaan vandaag de laatste spullen inpakken. Dus ik was al vroeg wakker.
0: Hartstikke goed. Nou, op het scherp van de snede maak je toch nog eventjes interview op de zondagochtend. Want je hebt natuurlijk een nieuwe single gemaakt. De nacht van je dromen. Hoe is die eigenlijk precies ontstaan, Suzanne?
1: Ja, dat was eigenlijk op de terugweg naar huis. Ik was vanuit mijn werk naar huis toe en ik was eigenlijk Nederlandstalig muziek aan het luisteren. Mm-hmm. En dit liedje kwam voorbij. Dit is eigenlijk een Engelstalig liedje. En toen dacht ik van, goh, dit is wel een heel zomers liedje.
0: Ja.
1: Dat heb ik gelijk doorgestuurd naar Frank Verkooyen, naar de producer. En die was nog enthousiaster als dat ik was. Ja, en binnen een maand stond hij erop en hebben hem opgenomen.
0: Ja, mooi. Ja, dan laat het maar aan Frank over. Die maakt er wel wat moois van dan, hè?
1: Ja, we hebben een hele goede. Ja, we voelen gewoon elkaar aan. En hij weet precies wat ik wil, dus dat zit wel goed.
0: Ja, helemaal top zeg. Hij is nog niet zo gek lang uit die nieuwe single van jou. Zit aan de goede referenties links en rechts al?
1: Ja, ongeveer een maandje denk ik nu. Mm-hmm. En ik heb alleen maar positieve reacties. Het is natuurlijk een hele zomerse single, dus ja, hij doet het goed.
0: Hij past natuurlijk ook prachtig bij het weer, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Kan helemaal niet missen. Hey, en ook nog eens even een keer een hele mooie videoclip opgenomen, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, dat klopt. Die is opgenomen in Noordwijk aan het strand.
0: Ja,
1: ja, heel mooi. Ja. Het is, ik zou zeggen, neem een kijkje.
0: Ja, zeker. Ik heb gisteravond al even stiekem gekeken. Maar voor de luisteraars vanmiddag maar eens even op YouTube kijken. Suzanne Veldmeijer, kan helemaal niet missen. De Nacht van je Dromen. En dan zie je die mooie clip ook voorbij komen die in Noordwijk bij Beach Club O is opgenomen, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Fantastisch, een mooie beachclub.
0: Ja, zeker. En Noordwijk aan Zee is altijd mooi. Zo heel af en toe kom ik er wel eens vanuit de Achterhoek even kijken daar. Ik heb daar een paar neven zitten. Dus dat is wel even mooi. Dan lopen we natuurlijk altijd even langs het strand op, hè? Dus,
1: ja, prachtig.
0: Dat hoort erbij. Hey, ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben, Suzanne. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single.
1: Dankjewel.
0: We gaan hem hier in de Achterhoek draaien. En mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn, dan horen we dat weer heel graag. Dan bellen we elkaar nog eens eventjes op.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik wens jullie ook een hele mooie dag.
0: Dankjewel.
1: En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. En ik wens jou ook een hele fijne vakantie. Geniet ervan, hè?
1: Dankjewel.
0: Groetjes. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Ja, jongens, dit is een nieuwe Suzanne.

0: Susanna Veldmeijer met een nieuwe single, De Nacht van Je Dromen. Hij heeft een mooie clip gemaakt vanmiddag, maar eens even kijken op YouTube. Kan helemaal niet missen, in Noordwijk aan Zee opgenomen. Straks na 11, ja, dan komt hij even live naar de studio van Regio 8. Echt wel leuk, want hij komt uit Enschede, toch even van Twente naar de Achterhoek toe. Michael, om precies te zijn, Michael Elders. En hij heeft een nieuwe single gemaakt, De Noorderzon. En die komt hij even promoten met een bakje koffie natuurlijk vanmorgen hier. Dat kan helemaal niet missen. Straks na 11 heel veel meer over. Maar eerst terug in de tijd met Johnny Hoes. Hij was een smokkelaar. Dat is lang geleden dat we die geluid hebben voor Terry van Dillen. Namens de dames van de Dr. Blomstraat, Dirkje van der Meijden, de hartelijke groetjes.
1: Van Zee, Regio 8.

was een smokkelaar van Johnny Hoes, jongens, al lang geleden. Dat is een ootje terug in de tijd. Maar toch leuk dat we hem weer kunnen draaien hier in Prima Hollandia. Zo meteen om 10:30 hebben wij Gerrit Vossers aan de lijn. Het weekendweerbericht gaan we samen met hem doen. We gaan eens even kijken of er überhaupt nog regen aan zit te komen. Of dat het voorlopig weer droog blijft. Ja, het is wel een ellende, jongens. Want de natuur die snakt naar regen. Maar het is even niet anders. We moeten het een beetje mee doen, hè? Ja, is zo. Hey, ik heb nog een prachtig evenement. Nostalgie Mechelen. Een prachtig evenement wat in het weekend van 1 en 2 augustus aanstaande gaat gebeuren. Trekkertrek, toertocht, feestavond met de band Supplysjes. Tractoren, vrachtauto's, motoren, auto's, woonwagens en stationair motoren. Dat allemaal dus in het weekend van 1 en 2 augustus in Mechelen. En dat kunt u allemaal vinden aan het Asbroek nummer 2A in Mechelen. Leuk om daar eens even naartoe te gaan. Ik vind het altijd wel een mooi stukje nostalgie, hoor. En voor meer informatie kijk even op nostalgie-mechelen.nl. Dus nostalgie-mechelen.nl. Daar kunt u alles op vinden. In het weekend van 1 en 2 augustus het evenement Nostalgie Mechelen. Henk Wijngaard gaan we draaien met de sneeuw witte bruidsjurk voor Sietske en Lanneke en Riki en Richard ten Haven en voor Gert-Jan van Ginkel en Rinky Imhof. Jullie krijgen allemaal de groeten van...

Heenwegen gaat en de sneeuw, witte bruidse jurk. Waar staat hij? Inderdaad, zo. We gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Twan, goedemorgen. Zouden jullie een mooi plaatje van Normaal kunnen draaien voor Benny Smink, die morgen jarig is? Groetjes komen van Sandra. En oh ja, 63 wordt Benny Smink. Nou, bij deze gaan we dan een mooie plaat draaien van Normaal. En wel naar het café. Is misschien wel reden genoeg om eens even een biertje te drinken. Benny Smink dus. 63 is hij geworden. Van harte bent. En BNT maakt er een mooie dag van. Normaal vooral.

dat kan helemaal niet missen natuurlijk, hè. 3:30, jongens. Zometeen de wijze weerboer van het Oosten, Gerrit Vosses. Maar eerst nog eventjes een leuke plaat van Imca Marina. Twan, goedemorgen en team en medewerkers. Vorige week is met het voetbal in Spanje wereldkampioen geworden. Met deze wil ik Ricardo en alle fans dan feliciteren. Als het mogelijk is, een plaatje van FIFA España van Imca Marina. Dat lijkt me wel heel toepasselijk. De groetjes komen van Annie. Nou, Annie, dat lijkt ook inderdaad wel toepasselijk, hè. Dan maar even een olé voor Spanje dan, hè. Natuurlijk succes daar met al die branden, jongens. Jongen, jongen.

0: MK Marina en Viva es España, jongens. Het is 1 over half 11. Hoogste tijd voor de weerboer.
1: Hier is de weerboer van het oosten. Buiten is het
0: 19.
1: Graaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
0: Nou, dan laat maar zitten. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, 19 graden buiten. En ja, iedereen en de natuur snakt naar regen. Maar zit er wat aan te komen of is het weer hopeloos?
2: Nou ja, er zit wel wat aan te komen, maar het is natuurlijk... niet schoon genoeg nou in deze tijd van het jaar, want het zo droog is. En ja, het geeft weer een beetje zelden vallen. Je hebt in ieder geval afgelopen nacht al toename van de wolken gehad. En er zaten we vanmorgen ook met. In het noorden van het land hebben ze al wel wat regen gehad. Maar die hebben laatst ook nog een paar keer goed over neerslag gehad. Ja. Vooral in de maand juni. Het is ook heel raar. In het noorden werd het ook weer steeds groener wat dat betreft. En ja, bij ons zitten we met woestijnzand heel veel, tenminste op de zandgronden.
0: Klap,
2: de klei is het nog iets anders. Maar toch, overal is water nodig. En ja, wat vult er? Daar kunnen we nou een klein beetje aan. Dan hebben we begin van de middag een paar spetters. Maar de meeste neerslag die moet vandaag toch vallen. Eind van de middag en vanavond is dan tijdelijk weer wat droog en dan vult de komende nacht weer wat.
0: Mm-hmm.
2: En morgen vroeg nog. En ik denk dat het tussen de 4 en de 8 à 9 millimeter zal vallen. En ja, dat is altijd een beetje. Je snapt niet met hoe weinig water de planten toch nog weer wat kunnen doen.
0: Ja, absoluut.
2: Maar ja, genoeg is het niet. En de temperatuur in de bee vandaag gewoon weer richting 22 graden. Want vanmiddag kunnen ook af en toe de zon er nog eventjes door. Maar verder is het prima weer. En vanavond en komende nacht dan kuilt het af naar een graad of 12, 13. De wind is altijd nog wat noordwestelijk. Maar die geert langzaam naar het westen toe. En morgen hebben we dan ook in de middag redelijk wat zon erbij. En dan wordt het 3, 24 graden. Maar de wind die draait door naar het zuiden. En temperaturen lopen ook snel op. Dinsdag kunnen we... ja, 29, 30 graden nou verwachten. Dus dan is het toch alweer een beetje met de zadel langs de Veurhof strieken.
0: Oh.
2: En ja, de warmste dag op dit moment ligt de donderdag met 36 graden. En zuidenwind en ook redelijk veel zon erbij. Dus dat is echt weer een tropische dag. Het geeft er alleen nog even num uit dinsdag, woensdag en donderdag boven 30 graden bunt. Dan beginnen we ook weer aan een nieuwe... hittegolf, de vierde in deze reeks. En ja, want de dagen daarna werd het wel weer iets minder warm. Maar we zitten toch nog ruim boven 25, dus dan houdt de hittegolf ook nog wat aan. En de wind geeft wat meer naar westelijke richtingen. En dan zitten we vooral rond de 25 tot 30 graden. Want de zon is er nog wel geregeld bij. Maar ik moet zeggen, er zit ook wat model. Is er alweer een beetje kans begin augustus dat er weer een wat buien in aantocht bunt. Maar... dat is even afwachten. Eerst doen we het vandaag. Even kijken wat er in de regen meer te kunnen. Stof geeft er in ieder geval wel uit. Maar vuil brengt het niet aan.
0: Nee, inderdaad. Het blijft dan ook maar weer doorgaan met die hittegolven. Hè? Pot, die keer naartoe. Het moet allemaal niet gekker worden. Maar goed, we moeten het ermee doen. En we hopen dat we dan nog inderdaad een beetje nattigheid krijgen. Aan het eind van de dag en misschien vannacht nog. Dat we een klein beetje regen erbij krijgen. En voor de rest moet het allemaal weer gewoon rustig afwachten. Het is wel een hele bijzondere zomer van het jaar, Gerrit, hè?
2: Ja, nou ja, dat is zeker, want het hele jaar is eigenlijk bijzonder, want voorjaar mei met ja, weer 3 sneden gres gehaald en een goede sneden gres. Dus in principe, als er nog 1 week komt, dan komen we allemaal de winter door. Dus gres
0: hoeft niet te komen.
2: Het is nou vooral de mais, er zitten pluimen in. En als je die beregenen kunt, dan kun je ook nog goede mais krijgen. Dan heb ik nog goed op zetmeel.
0: Ja.
2: En mensen die de mais heel laat hebben gezaaid en die kunnen ook niet besproeien of zo, ja, die kriegt er volgens mij nog geen kolf meer.
0: Nee,
2: daar is het nou te wiet voor hen.
0: Ja, inderdaad. Nou, het is even niet anders. We doen het er met. Ik wens zo in ieder geval een hele fijne zondag. Doet hen te gaan en we spreken elkaar volgende week rond deze tijd weer. Goed gewoon.
2: Ja, ja, ik heb misschien wel een mooie middag gewoon een trekkertrek in Nieuw-Wijl.
0: Oh ja, trekkertrek in Nieuw-Wijl. Ja, oh, hartstikke mooi, man. Daar hoor ik volgende week naar wel hoe het allemaal een beetje afgelopen is, toch?
2: Ja,
0: prima, prima weer de veur, trouwens, hè?
2: Ja, prima weer.
0: Hartstikke mooi. Hey, veel plezier, door.
2: Ja, goed gewoon.
0: Groetjes. Hoi, goed gewoon.

zitten, jongens. De nieuwe single van Walter Baron. En ze komen hier gewoon uit Ulft, ja, die dat even in elkaar geknusseld hebben. Mooi toch? En leuk om nog eens een keer te horen, jongens. Daar horen we nog meer van. Dat denk ik wel. Twan, goedemorgen. En medewerkers, ik wil graag een plaatje aanvragen voor Benny Bosman, onze trouwe luisteraar, die afgelopen dinsdag jarig was. Benny, nog van harte proficiat met je verjaardag. De groetjes van Gina Derksen. En als het kan, ik zing Als de zon schijnt van Jannes. En als het kan, voor 11 uur. Dankjewel.

Ja, zeker. Laat vandaag de zon maar schijnen. Dat was de titel. En wat had hij een fantastisch mooi optreden tijdens de Zwarte Cross. Hè? En dat was ook een van zijn gekoesterde wensen om daar een keer optreden te mogen verzorgen. Nou, en het publiek ging ook echt helemaal met Jannes mee. En dat is hartstikke mooi, toch? Zo is het. Hoi, van de medewerkers. Ja, we hebben hier gecombineerde verzoeken allemaal. Met één plaat. Dus dat is op zich wel mooi. De Wieldekker Hesboeben gaan we zo meteen draaien, trouwens. Waar we je vrienden zien, hebben we een aantal verzoekjes voor. Inderdaad. Hoi, van de medewerkers. Graag willen we een plaatje aanvragen voor onze plukker muzikanten Theo Knaven uit Gendringen. Hij is vandaag jarig. En voor Frank Duking uit Gendringen. Hij is morgen jarig. En voor Willy Mateman uit Dinxperlo. Zij is woensdag jarig. Aangeboden namens alle plukker muzikanten uit Dinxperlo. Dan een plaatje voor Ellie Otten uit Dinxper. Want ze is morgen jarig. En voor Lia Tempels uit Ulft. Ze is dinsdagjarig. En voor Gerben Spijker uit Doetinchem. Die is donderdagjarig. En voor Wilma Keuben uit Herpen. Zij was gisteren ook jarig. Graag een plaatje waar weer vrienden zijn van de Wieldekker Hesboeben. Van de medewerkers, hartelijk dank. Groetjes komen van Rian. Nou ja, graag gedaan natuurlijk, hè. Even kijken, dan hebben we de volgende groetjes. Ja, en felicitaties. Twan, goedemorgen. We willen graag een verzoeknummer aanvragen voor Cas Ketelaar, die 9 jaar is geworden. Jeetje, wat blijft de tijd, jongens. 9 jaar alweer. Hij heeft gisteren zijn verjaardag gezellig gevierd met de familie en vrienden. Van harte proficiat, Cas. We willen daarom graag een nummer waar we weer vrienden zijn van die Wieldekker Hesboeben aanvragen. Alvast heel erg bedankt en een fijne uitzending. Groetjes vanuit Mechelen, Rien, Maaike, Twan en Ben. Nou, Cas, ook namens het hele Primalandia team natuurlijk van harte proficiat. En ik heb het al gehoord, gisteren een hele mooie dag gehad. Nou, we gaan er nog even dunnetjes over doen vandaag. De Wieldekker Hesboeben speciaal voor jou ook, hoor. Waar we je vrienden zien. De groetjes daar in Mechelen. Yo!

Twee gezellige dikke mannen en de wilddekke hersenboeven. Groot geworden met Herzilein, maar dit is ook wel een hele mooie wal. Wie vrienden zien en zijn ook hartstikke leuke mannen. Ik heb ze ooit een keer mogen ontmoeten. En ja, oude jongens kenden brood. Hartstikke gezellige lui. Absoluut. Hey, we gaan Benny Nijman draaien. Of ik je terug wil zien, dat is de vraag voor de twee Antjes. Nou, bij deze dus.

Wanneer neem aan en of ik je terug zal zien. We gaan de ene laatste draaien. Twan, goedemorgen. Zou je een plaatje willen draaien van onze zwager Ger Marnet, die afgelopen woensdag 22 juli 80 is geworden. Ulf bleef Ulf. We wensen Ger en zijn vrouw Ans nog vele gezonde jaren. Namens Martin, Betty van Aals. Dus bij deze...

Of bleef u of jongens, we gaan met dat laatste aan de gang. Anders redden we het ook niet. Jaman gaan we draaien. Met Spoken bestaan niet. En die is speciaal aangevraagd door Bob Stroek uit Sassenheim. Twan, goedemorgen. Ik hoorde van de week bij jullie collega's van Radio NL dit nummer. Volgens mij is het een onbekend nummer voor jou. Ja, dat klopt. Dus kun jij je misschien op zondagochtend even willen draaien. De groetjes komen van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, de groetjes terug. En de volgende, jawel, speciaal voor jullie. Wij gaan naar de koffie en de koeken. En we zijn zo meteen nog terug. En als het goed is, komt Michael straks eventjes voorbij een presentatie voor de nieuwe single dus vandaag.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B. En waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
17: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
22: Oh my god.
21: Zo dus.
22: Wow.
21: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: Prima Hollandia.
27: Ah, de koeken en de koffie smaakten weer goed, jongens. Het laatste uurtje, gaan we alweer aan de gang. Regio. Ah, die gaat echt supersnel, hè. 5 minuten over 11 geworden. Welkom, laatste uurtje. Prima Hollandia met veel groetjes en felicitaties nog. En we hopen zometeen te kunnen begroeten. Michael Elders heeft een nieuwe single gemaakt. Hij komt even een bakje doen hier in de studio van Regio 8. En hij is onderweg. Ja, inderdaad. Van Enske. Van Enske. We gaan een Duitsstalige muziek draaien van Fikke Leandros. Die bezoekie klang voor de heren en mevrouw van Renen, Katrien Keul, Mirjam, Mieke, Chantal en Mieke die trouw haar man komt opzoeken. En Nathalie en René en de hele familie Bisseling in de regio namens Ans van de Meulenbeek de hartelijke groeten. En ik kreeg net via Facebook messages er even binnen. Goedemorgen, 20 groetjes van Trace en Egon Vibbering hier uit het mooie Kroatië. Moet niet gek op worden, ze luisteren vanuit Kroatië. Ja, het is hard werken voor een pensioengrondslaar, staat erbij. Het is hard werken. Nou jongens, heel veel groetjes daar. Heel fijne vakantie, want ik denk dat het harde werken daar in Kroatië wel een beetje metvult. Speciaal voor jullie Fikke Leandros hoor. Daar gaan we. Hoppakee, de bezoekie klang.

0: Aí a gente sou melhor. Onze eigen Vicky Leandros, jawel. Die bezoekieklang. Dat hier bij Primolandia op regio 8, jongens. Twan, goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen van Monique Engelbart, die gisteren 52 is geworden. Graag een plaatje van de Johnny's met Hey Monique. Groetjes van Lian, Jan Willem en Rudy. Nou, we gaan een speciaal voor jullie draaien, hoor.
1: Twan van Zee, regio 8.
2: Oké, dames en heren, ik merk naar het vorige nummer dat u zin hebt om mee te zingen. Nou, dat kan. U krijgt met allemaal een briefie. U gaat zich allemaal voorstellen, ja, dat u een klein meisje bent. Ook de heren,
3: he,
2: ook de oudere heren allemaal. U kent een klein meisje en uw vader en moeder zijn misschien.
3: Welkom.
2: En het is heel erg beroerd. De telefoon gaat straks één keer en dan gaan we beginnen, oké? Ja, komt-ie.
3: Ja, ja.

0: Handen van de shorties met Hey Monique. Hij blijft toch altijd wel weer lukken, hè? Inderdaad. Zo. Het is 12 minuten over 11 geworden, aangeschoven. Michael Elders. Michael, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van harte welkom, jong.
1: Ja, het is toch weer gelukt, hè? Ondanks die drukke agenda. Ja, maar zijn er weer.
0: Ja, gelukkig wel, inderdaad. Want we moesten elke keer eventjes iets verzetten en dan weer verplaatsen. Want de nieuwe nummer van jou die draait als een lier, jong.
1: Ja, die gaat onwijs goed. Het is wel een aardige hit al geworden op Spotify. Want we zitten al over de 50.000 streams. Oh. Dus dat heb ik nog niet echt eerder meegemaakt met een liedje.
0: Ja.
1: En ik zing natuurlijk al wel 16 jaar. Dus ik ben al 16 jaar bezig. Ik ben ooit ontdekt door duo Lucas en Gea.
0: Oh ja, die kennen we wel, hè? Ja,
1: zeker. Zo er helemaal ingerold. En nu al 25, 26 platen verder. Maar ja, dit liedje, Noorderzon, ja, dat gaat fantastisch goed.
0: Ja, hartstikke
1: goed. En ook bij de radio, dus blij mee.
0: We hebben hem al verschillende keren gedraaid hier. En ook daar gaan we hem weer draaien. Hey, voor de rest, van alles te doen omtrent jou. Want ik heb ook begrepen bij TV Oost, onze collega's van TV Oost, die hebben ook opnames voor jou gemaakt, hè? Hoe zit dat precies zit dat in elkaar?
1: Ja, dat klopt. Ik doe mee in tv-programma Zomer in Overijssel.
0: Ja.
1: Daar ben ik elke woensdag te zien op televisie.
0: Okay.
1: En dan maak ik deel uit het programma waarbij dus mensen dus verrassen en hard onder de riem steken, waaronder dus iemand een moeilijke scheiding achter de rug heeft, iemand die ziek is, iemand die een hart onder de riem wordt gestoken. Al dat soort dingetjes. En wensen laten we uitkomen. Want mensen kunnen zelf een wens insturen bij RTV Oost.
0: Ja.
1: En dan ben ik elke keer het muzikale toetje en de verrassing. Dus dat is
0: leuk,
1: fantastisch.
0: Man.
1: We hebben bijvoorbeeld vorige week een tuin opgeknapt voor iemand die die dat zelf niet meer kunt.
0: Ja.
1: Of kon, zeg maar. En het stond hoog met bramen, hoog met gras.
0: Jeetje.
1: Dus het leukste is dat ik ook nog, want ik heb een achtergrond van hovenier, dus ik heb ook nog die tuin opgeknapt.
0: Ah, mooi man.
1: En ook nog gezongen. Dus dat is volgende week woensdag te zien. Aankomende woensdag.
0: Dan moeten we even de tv aanzetten. Hoe laat gaat dat gebeuren? S'avonds is dat, hè?
1: Ja, vanaf 5 uur tot 12 uur s'nachts.
0: Oh ja, dat wordt heel laat herhaald, hè?
1: Elke keer herhaald.
0: Inderdaad.
1: Ja. Ja,
0: leuk, man, dat je beroep nog weer even uit kunt oefenen.
1: Superleuk, natuurlijk. Superleuk, ja.
0: En ik denk dat het ook heel dankbaar werk is, Michael, hè?
1: Ja, absoluut. Dat is zeker dankbaar. En het zijn ook hele mooie dingen dat jullie collega's mij ook uitnodigen daarvoor. Natuurlijk van Oost.
0: Ja.
1: En dat boost toch weer de zangcarrière.
0: Zeker.
1: En dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, binnenkort gaan we nog een keer in een luchtballon.
0: Ah.
1: Dus dan gaan we ook nog met de cameraploeg en een of andere speaker gaan we daar ook nog mee in en zingen. Dus dat heb ik ook nog nooit gedaan.
0: Nee.
1: Dus er staat genoeg in de wandelgang.
0: Hopelijk geen hoogtevrees, hè?
1: Nou, niet erg, maar ik ga niet over de reling kijken.
0: Nee,
1: ik kijk gewoon recht vooruit.
0: Het is al.
1: En zou maar naar het toilet moeten.
0: Ja,
1: dan wordt het over het mandje.
0: Ja,
1: dan,
0: even voor de tijd regelen, hè?
1: Prachtig.
0: Hey Michael, ik ga aangaan. De Noorderzon, hij loopt als een speer. Maar aan optredens absoluut geen gebrek, heb ik begrepen. Hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Je zit overal volgens mij, hè?
1: We zitten echt overal. Zelfs in België en Vlaanderen gaat het goed. Treed ik ook veel op de laatste tijd.
0: Ja.
1: September ga ik er weer heen, ook voor optredens.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is dan bij de VBRO, zeg maar. En die draaien mij ook veel, ook met een nieuwe plaat. En alle andere liedjes natuurlijk. Maar hier in regio echt gaat ook fantastisch.
0: Ja, mooi.
1: Jullie waren er al heel snel bij toen de single al uitkwam.
0: Ja.
1: Dat ik weet.
0: Ja.
1: Want Irma, die rijdt me veel naar optredens.
0: Ja.
1: Die zat in de auto. En die vraagt ook wel eens liedjes aan. En op een gegeven moment kwam die al voorbij hier bij regio.
0: Ja,
1: dat is helemaal geweldig.
0: Ja, hartstikke mooi. Zeker. Dat doe ik met liefde en plezier. Absoluut. Hey, de toekomst. Wat gaat de toekomst brengen, Michael? Alweer nieuwe muziek, denk je? Nieuwe nummers?
1: Zeker, zeker. We hebben op dit moment 3 nieuwe nummers klaarleggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat, ik hoef niet per se weer de studio in. Maar het kan zomaar zijn dat er weer een nieuw liedje op mijn pad komt.
0: Ja.
1: Want toevallig belde Jeroen Derksen, mijn producer. Die had iets over een liedje van... Hey, is het al 5 uur? Zit hij ergens in de klok? Dus zo gaat het dan heten waarschijnlijk. Dus iets van zit er ergens een klok, 5 in de klok? Nou ja, daar zijn al wel eens liedjes over gemaakt. Maar hij heeft daar weer een heel ander idee over. Dus dat gaan we nog uitwerken.
0: Ja, mooi man.
1: Maar september, oktober komt Alles of Niets. Een echte meezanger komt uit.
0: Ja.
1: Dus er komen genoeg nieuwe leuke liedjes aan. Dus vele optredens. En hopelijk een keer iets van een eigen concert of dat soort dingen.
0: Dat is natuurlijk helemaal de ultieme gedachte dan, hè?
1: Dat wil je dan graag, hè? Maar je moet hopen dat een liedje een keer goed aansluit bij het publiek. Als we nu moeten kijken naar de cijfers op Spotify bij Noorderzon, dan
0: Ik zag ze erbij komen. Je stuurde ze naar mij. Ik denk, dat gaat lekker. lekker.
1: Mooi, hè?
0: Ja, is echt hartstikke mooi. Echt hartstikke mooi. Ja, goed. En we horen natuurlijk hier bij Radio 8 het heel graag. Heb je wat nieuws aan? Maar ja, goed. De lijnen zijn kort, Michael. Dus daar ligt het niet aan. Dan gaan we hem uiteraard weer promoten. Dat mogen duidelijk zijn, hè?
1: Dus, zeker.
0: Geen enkel probleem. Nou, ik vond het helemaal top dat je even hier was. Vanuit Enschede even hier op aangekroste Achterhoek in. Drink dadelijk even lekker bakje koffie.
1: Dat doen we.
0: Wij gaan hem hier draaien. De Noorderzon. Hartstikke mooi nummer geworden. En ik denk dat we elkaar heel snel weer spreken. Hè?
1: Ja, dankjewel. Ik vind het ook leuk. En voor de mensen die mij nou willen zien, dan kunnen ze gewoon op de website kijken. Zangermichael.nl, daar staat een online agenda op.
0: Ja.
1: Dus ook voor optredens, aankomende shows. Over 2 weken doe ik ook nog de zomerfeest bij jullie collega's. Ja. Ed de Verlosser natuurlijk.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Tijdens de Breugelfeest in Lossen. Dus ook met tal van artiesten. 10 artiesten per dag. Dus wordt ook helemaal geweldig.
0: Ja, ja, ja.
1: En natuurlijk ook heel veel hier in de regio ben ik te vinden. Dus, ja.
0: Kan helemaal niet missen.
1: Ja, dat kan niet een stuk. En veel te horen bij Regio 8 natuurlijk. Ja. Michael, ja, zeker.
0: Daar doe ik het voor. Dank dat je hier was. Dat je de moeite hebt genomen.
1: Dankjewel.
0: Hier bij Dankjewel. Het crossen. We gaan hem draaien. De Noorderzon. Dit is de nieuwe single van Michael.
1: Dankjewel.

je nieuwe Michael Noorderzon. Hij was net in de studio. Hij zit lekker aan een bakje koffie. Is leuk dat hij even van Enschede helemaal heel tuf de Achterhoek in om even bij regel 8 een babbeltje te maken. We gaan er nog veel van horen. Absoluut. We hebben korte lijnen, dus dat gaat helemaal goed komen. Hey, we gaan Duitsstalige muziek halen van Rudy Giovannini. Hij komt uit Zuid-Tirol. Ook hij komt uit Zuid-Tirol. Ja, voor Sofia en Henny Kraus namens de hele familie. En die gaan we dan speciaal voor jullie draaien. Dan.

Mario Vanini met Belsi. Ze waren ooit de winnaar van de Grand Prix der Volksmuziek. Dat was een Duitsstalige songfestival. En daar deed Duitsland en Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Tirol aan mee. Dat was echt een heel mooi songfestival. Helaas is dat ook te zielen gegaan. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk allemaal met het geld te maken. Dat zulke shows gewoon te duur worden. Maar dat was echt een leuke songfestival. Heel wat anders dan dat songfestival van tegenwoordig. Daar heb ik echt helemaal niks meer mee. Nee. Ene grote bonte kermis. Hey, Anne van der Tolder. Gaan we speciaal draaien voor Fred en Dineke, René en Christel en Marcel. Namens moeder Riet. De groetjes. En we gaan Anne van der Tolder draaien, jongens.

van het Alder, jongens. Je hoorde de twee vreemde mannen. Twee FM noemden ze zichzelf, hè, inderdaad. Ja, we schuiven wat verzoekjes in elkaar, wat verzoekplaat. Ik hoop dat jullie dat ook niet erg vinden. Vraag hem volgende week nogmaals weer gewoon aan. Het is gewoon hartstikke druk, ondanks dat we vakantie hebben. Ja, Twan, goedemorgen. Graag een plaatje voor Fred Bouwmeester, die ook in Ooipolder naar jullie programma zit te luisteren. Vaste fantasy van jullie. Nou, dat doet ons deugd. Groeten van Wim en Louise. En als ik kan, jongen, komt wat weer van Freddy Quinn. Hier is hij na vernoemd, staat hij bij. Alvast bedankt en succes met je programma. Goedemorgen, Twan en medewerkers. We willen graag een plaatje aanvragen voor Theo Egging in Didam, die 28 juli jaar is. Er wordt aangevraagd namens de broers en zussen Egging. Nou, en voor jullie hebben wij klaarstaan Elsie Ontwerne en die alte bankman, die werd ook aangevraagd. En ik hoop dat jullie dat ook goed vinden. En anders dan vraag je gewoon volgende week weer even die plaat.

Uit de bank van Elgin Benne in het Kleefs dialect. Ja, mooi hè? Absoluut. Hoi van de medewerkers, graag willen wij een plaat aanvragen voor Wilma Keuben uit Herpen. Want ze was gisteren jarig. Wilma, van harte proficiat namens Dini Peppelman en Rian Jansen. Als ze kan het Wiekens volkslied. Twan en medewerkers, bedankt. Groetjes.

wilde een plaat aanvragen. En zijn mooie herinneringen voor heel veel onder ons en ook voor mezelf. Fijne zondag namens Gina Derksen. Nou, Gina, we gaan ook voor jou Duitszalige Roger Whittaker draaien. En anders vraag je hem volgende week nog maar weer eventjes aan. Dan gaan we hem wel een keer draaien. Roger Whittaker voor Ans Knies uit de Meulebeek. En de groetjes die komen van Sophia. Bij deze dus.

Het weekend volgens mij van het Sound Selection, jongens. Ja, we gaan aangaan. Wij schuiven wat verzoekplaten in elkaar. Heb ook een beetje begrip voor. En anders vraag je gewoon volgende week die plaat nog weer eventjes een keer aan. Zoals deze van Joop Bokstad. Die mag ook volgende week weer. Want ja, lieve Gina, ik red het anders allemaal niet. Maar we gaan wel speciaal een leuke plaat voor jullie draaien.

Whittaker blijft een prachtige zanger. En blij dat hij in Duits een hoop nummers gemaakt heeft, zodat wij hem ook op de zondagochtend kunnen draaien in dit programma natuurlijk. Ja. 10:30, Primolandia, Regio 8. En wij gaan een plaat draaien even kijken, de Engelbewaarder van Marco Schuitenmaker. Die werd aangevraagd. Hoi Twan, in verband met vakantie. Graag een plaatje van Gerard Cox als de zon schijnt. Het is een mooi weer. Een dagje Berlijn en Templin gedaan. Groetjes vanuit Trampen. André en Ans Schenting van Haren. Nou, ik hoop dat de Engelbewaarder voor jullie ook goed is. Voor Dini Schut, ze is gisteren 78 geworden. Felicitaties komen van Joke thuis. En voor jullie gaan we de Engelbewaarder draaien van Marco Schuitenmaker. Nee, die niet. Nee. Nee, ik heb gezegd gewoon nee, deze.

Marco Schuidemaker en de Engel Bewaarde. Schrijf het vast even op de kalender, jongens. Op zondag 30 augustus organiseert Brons Kapaal een uniek veilingconcert ten bate van Kliniek Loons. Een muzikaal evenement vindt van 2 tot 4 plaats in de middag in de tuinen van Hotel Ruimzicht in Zeddam. En voor meer informatie, kijk vast op de socials hoe dat allemaal in elkaar steekt. Binnenkort komt een delegatie hier alles vertellen over het veilingconcert ten behoeve van de Kliniek Loons, dus jongens. Het Oude Huis gaan we draaien voor Theo Heijsten, die weer lekker thuis is. Nadat hij gelukkig weer goed gerevalideerd is in de Sint-Antonia in Terborg. Theo natuurlijk heel veel toi en een goed herstel. En we gaan een plaat draaien voor Henk Kuiper, vaste luisteraar van Primolandia, namens Annemarie. En toen zouden wij... Ja.

Sneeuwbaltrio met het oude huisje. Twan, goedemorgen. Willen jullie morgen 26 juli, dat is vandaag dus, na de pauze van 11 uur, Ellie Teunissen feliciteren met haar geboortedag. Vele mooie jaren samen toegewenst door Wilfried Leemreizen. Zou Dick van Altena kunnen met een arm om je schouder. En die gaan we ook draaien voor Dini Schut, die gisteren 78 is geworden. Namens Hans, Danielle, Erik, Romy, Dave en Jacqueline en Demi, Sam en Annabel. Ja. En dan voor Annie Geerling in het Antonia, afdeling Velzicht 1, namens Frans. Nou, voor jullie gaan we hem dan toch wel eventjes draaien, hoor. De troubadour uit de beter.

Zo, slaan arm om je heen. We gaan de Burmese Tram nog even gauw draaien. Ans Blubbink, proficiat met je surf, het is een verjaardag. Maakt er een mooie dag van met de familie namens Marieke Wolters. En we gaan nog een plaat draaien voor Frans, aangeboren namens Richard ten Haven. Ik hoop dat de volgende ook goed is, jongens. En voor Tony en Mimi Aangeling, die zoveel goeds voor mezelf doen. Voor mijn doen staat erbij. En voor Dini en Gerard zelf. Nou, de Burmese Tram speciaal voor jullie nog eventjes, hoor. Hartstikke idee, hey!

Nou, dat is ook even lekker dan. we gaan even kijken of wij van nieuw naar even in kunnen starten. Daar, dat is live radio. Af en toe dan loopt het risico dat zo'n speler dit eventjes vertikt, hè? Inderdaad.

0: Nee.
1: Ja, de Burmische droom, jongens. Helaas, we moeten hem afbreken. Anders dan redden wij 12 uur niet. En dat willen we toch wel eventjes graag doen. Ja, ik zou nog even graag een plaat gaan. We zo meteen de laatste draaien van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Die gaan we nog even draaien voor Annemiek Kiezenbrink. De moeder van Maiko. Die is vandaag jarig. Van harte proficiat. En nog vele jaren in goede gezondheid. En dan hebben we de laatste groeten hier voor ons liggen. We zouden graag Rutger Barneveld laten horen met Zwoele zomernachten. Voor alle wandelaars die de Nijmeester Vierdaagse met succes hebben uitgelopen. Ook wij hebben een kruisje ontvangen. Wij hebben het kruisje in ontvangst mogen nemen. Na 4 fantastische wandeldagen met perfect wandelweer. Dit nummer was toch wel de Vierdaagse hit van dit jaar. Als het kan, graag tussen 11 en 12. Groetjes in Spiek onder de Dik, Jolanda Kelderman en Robbie Jansen. Nou, de jongens, de groetjes. En we gaan hem speciaal draaien voor jullie. We gaan afscheid nemen. Veel plezier zometeen met Gerard met zijn truckerscafé. Hij gaat schakelen met de truckersdag vandaag in Assen. Heb ik begrepen. Dus heel veel plezier daarmee. We gaan afscheid nemen met een meegeefdenken. De mens is het enige wezen dat opvoeding nodig heeft. Denk daar de komende week maar zo over na. Dankjewel Robert en dankjewel Ans. En wij zijn de volgende week weer. Tot dan!

gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op

0: camper.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8.
9: Op sociale media schrijft premier Rob Jette dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jette heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde.
0: Alleen bij Mediamarkt.
10: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
12: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
13: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis. Get ready for the OG.
16: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Het Chauffeurscafé op Regio 8.
20: Elke zondag van 12 tot 2. Uw presentator Gerard.

Ja, dan zijn we weer 26 juli alweer. Dit is het Indievol Chauffeurscafé rechtstreeks vanuit Studio 8. En je weet het, blijf gewoon lekker reageren. De WhatsApp staat open en we hebben natuurlijk ook nog heel veel leuke dingen. Want we gaan heel veel doen vandaag. Wacht even, we gaan eerst even de motor starten. Want ja, het hoort erbij. Doen we gewoon even tussendoor. Ja, we doen het gewoon. Ja, hij loopt weer. Goed, we gaan wat doen vandaag. We gaan in ieder geval het eerst proberen contact te leggen met Joey. En Nicolai, die heeft namelijk Tinto de Verano uitgebracht. Daar gaan we proberen contact mee te leggen. Tweede uur hebben we Gerrit Vossus. En uiteraard proberen we contact te leggen met Jorda van Doorn. Nou, dat houdt dus in dat met Jorda gaan we in ieder geval proberen toch contact te leggen. Kijken, hoor ze als even een nieuwe single. Por favor. Dat valt een beetje Spaans allemaal weer, hè? Ja, wereldkampioen, wat wil je nog meer? Goed, we gaan het weer doen. Dus het weer. En ja, we gaan toch proberen. Want we zijn er vandaag tot de klok van 3 uur. 3 uur, ja, 1 uurtje langer. Want onze razende reporter Sven, ja, waar staat hij? Uiteraard in Assen. Allemaal tussen de grote truckstar. En ja, we gaan toch met ja, dat is toch de truckstar daar. Hè? Dat is, ja, de grootste van Nederland, daar gaan we naartoe. Net muziek niet. We gaan contact leggen, want Sven die is daar. Ze worden het altijd leuk om daar even contact mee te leggen, te horen hoe het is. Misschien wel een interview met de chauffeurs, met bezoekers. Ik weet het niet. Laten we ons verrassen. We zijn niet van niks het chauffeurscafé. Dus vandaar doen we dat ook. Goed, we hebben nog, zoals ik al vorige keer zei, we hebben veel muziek. Ja, ja, dat komt veel binnen. Laten we zo zeggen, er komt veel binnen. Ik haal ook veel binnen. Ja. Dat is ongeveer hetzelfde als je met de kruiwagen loopt. Hè? Ja. Of je stopt de kleinkinderen erin, of je doet de zand in. Ja. Nou weet ik dat bij iemand de wenkbrauwen gaat fronsen. Maar goed, dat maakt niet uit. Het hoort er wel bij. We gaan verder, want we hebben lekker de muziek binnengekregen. Gekregen en gehaald. En uiteraard nieuwe nummers, maar ook herkenbare nummers. Dat je denkt van, oké, hey, dat nummer ken ik. Maar er zit toch een heel nieuw jasje. En toch een beetje meer in het trucks gebeuren. Als ik de titel zeg, weten we het allemaal. Dus we gaan hem ook gewoon draaien. Hier is The Power of Love.

0: Ja, zo maar blijven. Alex Warren. We zitten in ieder geval met een heerlijke nummer Passenger. En dat we allemaal met het zicht op. Ja, dat we zometeen toch. Ja, we gaan toch proberen contact te leggen zometeen richting Assen. Ja, dat is een chauffeurscafé, horen we daar gewoon bij. Hè? En dat, Sven gaat ervoor zorgen, want die loopt daar rond op dit moment. Die is er al vanaf gisteren, geloof ik. Dus die gaat ons een beetje, toch zometeen een beetje wegwijs maken daar in Assen, hoe het daar is, bij Truckstar. Ja, dat is daar een van de grootste evenementen van Nederland. Dus we zijn ook wel heel benieuwd wat er allemaal staat. Ik heb er wel gezien dat, ja, want ik weet wel, ik wil graag van hem ook weten. Die Henk Wijngaard-truck, die staat er namelijk ook. En dan mag je inzitten en foto's maken, ja. Wie zou dat nog niet willen? Nou, een beetje. Gewoon op de foto, staat als nieuw. Ruikt als nieuw. En dan vandaag om op 26 juli. Werelds Geluksdag. Nou, dat kan niet mis als je daar rondloopt natuurlijk. Goed, in ieder geval, we gaan zo meteen proberen toch in contact te leggen met Joey en Nicolai. Kijken of die te bereikbaar is, of die niet aan het optreden is. En voor de rest hebben we nog een heerlijke plaat. En je weet, je kunt blijven reageren. 0647470022. En ja, ik heb die petjes hier liggen. Dus eentje die er zo vandaag opgehaald moeten worden. Dus degene die vorige week gewonnen heeft. En ik heb zijn naam hier staan. Dus die kan hem tussen tot de klok van 2 uur zeker ophalen. En wil je hem ook hebben? Ja, ik heb hem hier liggen. Dus ik kan er nog één weggeven vandaag en die geef ik ook weg. Dus wil je zo'n petje van het chauffeurscafé? Het is echt een leuk petje met een nieuwe logo erop. Niet te overdreven. Beetje luxe. Gewoon even WhatsAppen. Pet naar 06-4747-0022. Ja, en ik zei het al, het is vandaag Werelds Geluksdag. Dus wie weet, val je in de prijzen. Ja, zeker weten!
1: Het chauffeurscafé.

0: Ja, en zo vliegt hij maar heel langzaam voorbij. Maar ik ben even aan het kijken en aan het tellen en aan het optellen. Maar het is hoogste tijd. Ja, kijk, daar gaat de bel alweer. Het is niet te geloven hier, want we hebben natuurlijk heel wat anders. Ja, want ik heb gebeld en ik heb hem te pakken gekregen. En ik heb hem ook aan de lijn. Dus bij deze ga ik hem dan ook begroeten. In ieder geval, ja, ik zal het dan even heel officieel doen. Want het is dan officieel, roep ik dan van, ja. Hey Joey, Nicolai, een bijzondere goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Kijk, ja. Dat is toch een feit, hè?
1: Even wat de mensen.
0: Ja, die kroeg zit vol hier. Daar hoef je niet bang voor te zijn op deze middag. Dat zit allemaal met dit balletje mayo hier. Het is niet te geloven, al die chauffeurs. Hey, maar ik wil je niet daarvoor. Hè. Ja, natuurlijk ben je gezellig. Ja, als je wil komen, de studio is altijd open bij ons, dus dat kan. Maar waar ik eigenlijk voor bel, is eigenlijk jouw nieuwe single. Want je hebt, ja, ik zal het dan even heel officieel doen. Want het is dan officieel, roep ik dan van... ja, hey Joey, Nicolai, een bijzondere goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Kijk, ja. Dat is toch een feit, hè?
1: Hoor eens even wat de mensen.
0: Ja, die kroeg zit vol hier. Daar hoef je niet bang voor te zijn op deze middag. Dat zit allemaal met...

0: eerlijk zomers liedje.
1: Ik ben er zeker blij mee. Dus dat gaat supergoed. En het is een lekkere zomerse rammer.
0: Ja, dat bedoel ik maar even. Want ja, laten we eerlijk zijn. Heb je allemaal reacties gekregen op die plaat? Want ik neem aan dat... ik heb hem geluisterd. En ik moet wel zeggen... Ja, daar word je wel vrolijk van die muziek.
1: Ja, ik heb heel veel reacties erop gekregen. Allemaal collega-artiesten die een filmpje maken. Of noem het allemaal maar op. Dat is superleuk natuurlijk.
0: Ja, want het is echt een vrolijke zomerse meezinger, hè?
1: Ja, dat is het zeker.
0: En dan zeker voor de gezelligheid in de vakantiesfeer. Ja, dan moet je die plaat hebben.
1: Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ja, ga je zelf nog op vakantie?
0: Ja, maar ik zit dan in Spanje. Maar ik kan hem wel draaien, is geen probleem. Ik heb internet daar.
1: Nou, dat is mooi.
0: En zeker, want ik zit dan ook in Spanje. En ik zie het al en ik lees het overal. Geïnspireerd door de populaire Spaanse zomerdrank. Ik drink daar geen Tinto. Nee, dat doe ik dan weer niet. Maar ik kan het eens een keer proberen, wie weet.
1: Ja, dat zou ik zeker maar een keer doen.
0: Ja. Hey, man met ervaring of hoor ik nu iets anders?
1: Ja, je hoort nou een man met ervaring. Nee, het tientootje is lekker hoor.
0: Ja, oké. Dan ga ik de volgende vakantie ga ik echt proberen. Dat zal binnenkort nog een keer gebeuren, maar dan zit ik toch in Spanje. Dan kan ik het ook eens een keer doen. Ja, doe ik het gewoon.
1: Ja, ik zou het echt doen. Het is echt niet... Ik had het ook nog nooit gedronken voor ik het liedje uitbracht, maar... Ik kan nu met zekerheid zeggen dat het is niet vies.
0: Nee, maar ja. Dus is na 10 stuks was alles lekker, eerlijk gezegd, maar...
1: Nee, helemaal niet. Nee, eentje is gewoon prima.
0: Oké, ik ga het proberen en wie weet, misschien raak ik jou er wel aan verslaafd. Je weet het maar nooit, dus het kan altijd.
1: Dus, je weet het niet.
0: We houden het midden.
1: Ik hoop eerder aan mijn liedje verslaafd raak.
0: Ja, nou ja, goed. Die gaan we er dan bij gebruiken, hè?
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk wel zo, als ik jouw liedje draai, dan moet gewoon zo'n tinto aan de linker. Dan komt het wel goed, neem ik aan.
1: Ja, dat is helemaal aan jou.
0: Ja, dan gaan we die combinatie even combineren. Hey, maar hoe is het met optreden? Gaat het een beetje of niet?
1: Ja, dat gaat goed. Eigenlijk sinds het liedje uit is, merk je dat het mensen wel een beetje triggert van... misschien moeten we een boek of zoiets, weet je wel. Dus ja. De boekingen zijn door het liedje wel wat meer geworden. Dat is leuk.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Ja, en vergeet het niet, ook met deze warmte. Hè. Dus, daar bedoel ik ook eigenlijk mee van, lukt het daarmee? Dus, het is ontzettend warm laatst. En de hitte komt er weer aan, hè?
1: Ja, maar weet je wat het is? Ik zweet mijn eigen helemaal surf. Maar ja, weet je, als je aan het optreden bent, dan leg je dat een beetje naast je neer.
0: Ja, daarom. Dus, maar we gaan je plaat draaien, want neem maar je plaat gewoon te downloaden via normale portal, Spotify, noem maar op.
1: Ja, op Spotify staat die ook. Hij staat eigenlijk op alle streamingsdiensten.
0: Ja. Het is eigenlijk een standaardvraag. Het hoeft het bijna niet meer te vragen. De meeste mensen weten het allemaal al. Dus, het hoort er allemaal bij. Hey, maar we gaan het gezellig afsluiten dit gesprek. Maar dat doen we dat jij zelf je plaat even gaat aankondigen. Want dat is gebruikelijk hier in het café. En ik zeg vanaf deze plek in ieder geval ontzettend bedankt voor het hele leuke interview. Ik wens je nog heel veel succes en hopelijk Joey, bij de volgende plaats ga ik je weer bellen. Of misschien kom je wel langs, je weet het maar nooit.
1: Nou, in ieder geval houden we sowieso contact.
0: Doen we, zeker.
1: Super, nou hier is hij dan, mijn nieuwe single Tinto de Ferrano.
0: Hoppata, daar gaat hij. Hoppa, we gaan weer zwaaien. Ja, hey, een hele fijne zondag.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Hey.

Nieuw binnen. Oftewel, de weg heeft mij gemaakt. En ja, dat hoor je bij het chauffeurscafé. We doen het gewoon. We blijven gewoon. Ja, zeker. We gaan gewoon door. We zijn er tot de klok van 3 uur vandaag. Dus een uurtje langer. Die diesel aan je kop en nog veel meer. Goed in ieder geval, want ja, je weet, ik heb hier dus nog 2 petten liggen, waarvan de 1 al vandaag opgehaald moet worden. Dus zo niet gaat die naar de volgende. Ja, ik ben er heel strikt in. Tot de klok van 2 uur kun je ze ophalen. Dus mocht je een bericht krijgen, dan zorg dat je in ieder geval paraat bent om hem op te halen. Dus wil jij ook in aanmerking komen voor de pet? Ja, ik doe gewoon gek, joh. Geef hem gewoon mee. Gewoon pet appen naar 06-4747-0022. En we praten straks in de 2e uur Gerrit Vossers. En ja, ik zit er te wachten op contact met Assen. Want ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ben er zelf wel heel erg fan van. Want ja, laten we kijken met op dit moment de dieselprijs. Ja, ze vliegen weer de pan uit. Ja, het is alweer duurder dan benzine. Dus ja, die jongens die daar staan, allemaal op eigen kosten. En ze doen het toch maar even. Ja, dat heerlijk. Wil je dus ook in de truck zitten van Henk Wijngaard, wat ik gezien heb? Ja, die staat er ook. Dus ja, het is alleen maar meer reden om daarheen te gaan, te kijken. Maak je dag leuk. Ga er naartoe. Er is genoeg te zien. Mooi groot in Assen daar. De truckstar. Goed, en straks hebben we in ieder geval Jorda van Doorn. Die gaan we dan proberen te bellen. Gerrit die gaat ons vertellen wat het weer is. En ja, uiteraard, we wachten op het bericht van Sven. Die daar rondloopt. Op die truckstar. Want ja, wat is nou een chauffeurscafé zonder truckstar? Nou, precies dat. Helemaal niets. Regio 8. En op deze ook lekker weer vandaag. Mijn beetje Nederlands. Vandaag ben ik voor jou.

dat is heel toepasselijk plaatje hoor. Ja, Anouk. 3 days in a row. Nou, dat is toepasselijk, denk ik, volgens mij. Dat is al 3 dagen die truck-evenement. Truckstar in Assen. Het wacht is er steeds op Sven. Ik denk dat hij ergens onder de vrachtwagen ligt of zo. Ik heb zo'n heel donkerbruin vermoeden. Ja, dan is het passing by. Oftewel, je gaat voorbij.

Ja, en zo kijken we wel weer. Goed, ja, als ik naar buiten kijk hier in de studio en denk ik, nou, het regent. Oh, normaal zou ik zeggen, oh, bah. Maar nu heb ik zoiets, ah, lekker. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben brood nodig, die regen. Hier is Benson Boone, The Time of My Life.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Alft. Met Direct, Suzanne en Freek. Bluff, Son Milieu. Bente, Pommelien Thijs. Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: Discounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
9: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
8: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnold-schweiz.de.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal?
0: Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
20: Ja, dan zijn we de tweede uur alweer. Ja, zo meteen de derde uur nog, het laatste uur. Maar we gaan nog heel veel dingen doen, want er zijn leuke dingen. Hele leuke dingen komen voorbij. Het Chauffeurs Café. Tot drie uur.
21: Regio 8. Bas, you know we finally here, right?
22: Well,
21: it's Friday then.

Ja, ik verdeel het bosje blaadje, zeker op deze zondag. Want je zing je over de vrijdag. Maar we hebben nog een hele week voor ons. Wat dat betreft. Goed, je weet, je kunt steeds blijven reageren. Wil je een aanmerking komen, wil je graag zo'n pet hebben? Dat kan. Ja, wij geven hem graag de gratis weg. Gewoon even een pet whatsappen naar 06-4747-0022. Nou, voor de rest zijn we nog steeds aan het wachten op Sven. Want volgens mij zit hij ergens vast op de vrachtwagen. Ik weet het niet, maar we wachten gewoon even af.

Ja, zo is het helemaal niks. En zo in één keer, ja, heb je gewoon een gigantische hit te pakken. Oftewel, als ik het goed geïnformeerd ben, is het een oud nummer. Maar ja, het is gewoon weer nieuw leven geblazen volgens mij. Ja, dus vandaar. Goed, in ieder geval, ja, ik ben nog steeds bezig. Ik ben aan het luisteren of onze Sven al in de regio aanwezig is. In ieder geval daar in Assen, die loopt daar rond op het Truckstar Festival. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ja, we zullen gaan toch zo meteen. Dus even proberen te bellen, want anders duurt het wel heel lang. Niet dat die daar rare dingen aan het doen, dus ik weet het niet. Kijk, even verder maar nooit, hè. Kijk, kan gebeuren. Misschien doet hij wel aan noem het maar op. Misschien zit hij wel op een springkussen. Ik weet het niet. Ja, en dan voor je het weet ben je gewoon aan een beetje de shark. Hè? Dan vergeet je gewoon dingen. Dus ja, dan worden we wakker houden. We zijn nu al tot aan de klok van 3 uur. Het Chauffeurs Café. En dit allemaal rechtstreeks vanuit Studio 1. Ja, zo zeg ik het dan maar weer officieel. Regio 8. Dus we gaan er flink tegenaan. Goed, heb je nog verzoekjes of wil je ook nog kans maken op de pet? Het kan nog steeds, hè. Dus gewoon even pet appen naar het woord pet. Niet de pet zelf, maar het woord pet even appen naar 0647470022. En ja, goed. Vergeet niet om hem op te halen. Want blijft hij liggen, gaat hij volgende week naar de volgende. Ja, ze zijn heel makkelijk, hè. Dus er alle schijn van degene die vorige week gewonnen heeft, hebben we nog steeds niet opgehaald. Dus ja, ik weet het niet. We wachten gewoon rustig af. Dus wil je hem hebben? En denk eraan, het is een unieke pet. Ja, het is echt uniek. Die heeft niemand. Niet met het logo wat wij hebben. Dus blijf er lekker bij. Goed, en voor de rest van meteen nog artiesten gaan we nog bellen. En we horen je in ieder geval ja, nog heel veel. En dan hopen we natuurlijk ook Sven nog een keer te horen vandaag. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het daar is in Assen. Ik ben heel nieuwsgierig. En er is even nog heerlijke platen die voorbij komen. Dus blijf lekker luisteren. Want we hebben zometeen Pink met Troy. Chick, die komen voorbij. Henkie Weegaard, die hebben we natuurlijk ook nog. Ja, die kan niet ontbreken. Hè? En Jorda van Doorn, die gaan we dus bellen. Althans, we gaan hem bellen, maar we proberen hem te pakken te krijgen. En het weer, dat komt ook al allemaal nog voorbij.

Ja. Het vraagje blijft maar knorren natuurlijk daarvan. Goed, wat we ook blijven knorren is een beetje mijn maag. En uiteraard ook nog steeds geen contact te hebben met Sven. Want ja, ik ga hem toch zo meteen bellen. Want het duurt nu wel heel lang voordat ik contact krijg. Ik wil weten hoe het daar is in Assen. Ja. U toch ook? Blijf gewoon lekker luisteren, want ik ga toch mijn best doen om het te bakken te krijgen. Maar goed, we zijn er toch aan de klok van 3 uur. Goed, inmiddels zijn de petjes in de studio verdwenen, maar ik geef ze nog steeds weg. Ja, dus het maakt niet uit. Als je nu reageert, dan schrijf je naam op. Je krijgt van mij bericht. Volgende week kun je hem gewoon weer ophalen. Dan ligt hij gewoon weer klaar. En inmiddels lopen er al heel veel mensen met een pet rond van het chauffeurscafé. Dus dat betreft, we doen ons best. Je weet het maar nooit. Ja, misschien ben jij, val je het ook wel onder. Krijg je dadelijk wel bericht van, ja, je kunt het volgende week ophalen, ja. Goed, wat we nog meer hebben is uiteraard, ik zou die artiest aan de lijn hebben. Helaas, voicemail. Ja, dan houdt het voor mij ook een klein beetje op. Dan heb ik mijn best gedaan. Tot bloed, zweet en tranen. Maar goed, het lukte niet. De volgende plaat gaan we wel draaien. Speciaal voor Marcus, die vroeg hem aan. Madonna en Martin Garrix. En dat ik Sven nog niet gehoord heb, is echt bizar. Oh ja, dat heette het nummer volgens mij ook. Ja, dus laat maar komen.

0: Ray Madonna. Ja, die gaat er gewoon door. Dat maakt helemaal niet uit. Het blijft nog steeds hier gezellig. Jouw radio van de regio. En de hele Achterhoek verder bij het regiowacht. Het Chauffeurscafé. Van 12 tot 2 normaal. Vandaag tot 3 uur in verband met het evenement in Assen. Het Truck Star Festival. Nou goed, in ieder geval Sven die loopt daar rond. En ik zit nog steeds zwart om te geloven, denk ik. Ik heb inmiddels al met vuur geprobeerd. Ja, het lukt niet. Ja, het regent hier, dus ja, het gaat niet aan. Ik denk, ik doe het met de rooksignalen, maar het lukt ook wel. Dat was de Madonna. En deze luistert steeds naar Regio 8. En we gaan even kijken wat het weer gaat brengen. Want Gerrit, die zit in de wachtkamer.
1: Ja. Oh, sorry. De weerboer van het oosten.
0: Ja.
1: Gerrit Vossers.
0: Komt-ie.
2: Vanmiddag hebben we met veel bewolking te maken. En dan kan er een enkel buitje vallen. Meerdere buien vallen. Eind van de middag, begin van de avond. Voor die tijd loopt de temperatuur nog op naar 22 graden... bij een matige wind uit de meest westelijke richtingen. Vanavond dan is het tijdelijk wat droger... maar komende nacht valt er opnieuw weer een bui. En morgen vroeg hebben we daar ook nog meer te maken. Kan er altijd nog een bui vallen... Verwachting is dat er vanaf vanmiddag tot en met morgenmiddag 4 tot 8 mm zal vallen. Want vanaf maandagmiddag dan hebben we weer meer droog weer en ook meer zon erbij. Temperaturen lopen dan ook hoger op en komen uit op 24 tot 25 graden. Dinsdag kan het al een graad of 29 tot 30 worden. En vanaf woensdag gaan we de 30 graden door met op donderdag een maximum temperatuur van 36 graden. Daarna wordt het weer iets minder warm, maar het blijft voorlopig zomers met 25 tot 30 graden. En de kans op neerslag neemt vanaf volgende week zondag weer een klein beetje toe.
3: Het Chauffeurscafé op Regio 8. Elke zondag van 12 tot 2.

Ja, wel leuk hoor, want ja, ik zei, de caps die vliegen weg hier. Inmiddels zijn de twee die in de studio lagen opgehaald. En ja, de derde die was ook al weggegeven bij volgende week. Dus wil je er ook nog in hebben, je maakt nog steeds kans. Gewoon het woord pet even appen naar 06 47 47 0022.

ik heb een geweldige blad. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En dat nog steeds bij je eigen radio. 9:08, hier bij het Chauffeurscafé. Normaal tot 2, maar nu tot 3. Wat dat betreft, ik stap in, ik zet de contact aan en ik toeter gewoon een keer.

Marshmallow en Kelsey Ballerini, oftewel Another Drink. En ja, ik moet helaas iedereen teleurstellen. Ik heb net contact gehad met Sven. En helaas, hij is zijn oortjes vergeten. En hij zit op ergens een tribune. Hij zegt, ja, Gerrit, ik kan het doen, maar ik ben niet te verstaan. Het is zoveel lawaai hier. Super jammer. Goed, helaas niks aan te doen. We hebben ons best gedaan. Nou, blijft alleen nog de foto's en de herinneringen. Ik heb gedaan.

0: bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakte 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit weer... wil je niet missen.
3: Kinderopvang Jut & Co is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Het Chauffeurscafé.

Losing My Religion. Ja, ook hier bij het derde uur alweer van het Chauffeurscafé. Ja, je weet het. Goed, in ieder geval, Sven die probeert toch ergens nog een ruimte te vinden waar niet zoveel lawaai is. Maar het wordt lastig, want het is daar heel veel lawaai. Ja. Want je de VA staat rond liggen te knallen daar op dat circuit. Ja, dan wordt het inderdaad. Goed, we houden hoop. We zijn er nog tot aan de klok van 3 uur. Het Chauffeurscafé. En daarin komen gewoon weer de bekende nummers voorbij. Maar goed, ik wil toch iedereen het volgende even meegeven. Want ja, het is wel belangrijk dat we allemaal even goedemiddag zeggen.

Ach, de heerlijke muziek op deze dag toch wel een beetje dreilderig. Als ik mag zeggen, zondag. Het regent een beetje. Houd er in ieder geval rekening mee. Ook de files op de weg. Ook richting Duitse grens. Uiteraard bij Zevenaar is het weer raak. Hier sta je weer te wachten. De Jimmy Bohorn. Oftewel, Dance Across the Floor.

Allemaal voorbij, hè, Madonna. Dus het vorige uur al met... Ik had een DJ en nu gewoon zelf. Gewoon even op blijven. Het is still hits hier bij Regio 8. Goed, ik ben er nog op deze ongebruikte tijd voor mij. Maar goed, ik ben er tot de klok van 3 uur. Want Sven die zit in, ja helaas, wat we van plan waren gaat niet lukken. Dus ik krijg geen verbinding. Maar goed, dan stellen we wel een teken. Deze uitzending van het Chauffeurscafé. Het gebeuren daar in As uiteraard.

tot aan de klok van 3 uur. Het chauffeurscafé. Van voren met chauffeurs. Deze ook op verzoek, Steel Road.

0: Zou ik hem zo wel voorbij vliegen ook deze middag weer. Dus blijf lekker luisteren. Regio 8, de chauffeurs gewijd tot dan de klok van 3 uur. En dan het teken van het Truck Star Festival daar in Assen.
1: Het gezelligste café in de middag.
0: Ja, zo is het maar net. En over Assen gesproken, ja, dan hoort deze plaat van het chauffeurscafé natuurlijk bij. Dit is Justin of Tony Justice.

eigenlijk al, al bijna een jaar lang het chauffeurscafé bij Regio Wachten. Het enige chauffeurscafé wat op de radio zit. En dat zijn wij uiteraard, gelukkig wel. Dan houden we ook zo goed. We krijgen ook wel verzoekjes binnen. Deze heb ik ook binnengekregen. Die komt van Renier Peters. Die vraagt de plaat aan. Ik zou graag het nummertje willen aanvragen. Afgelopen vrijdag heb ik een nieuw nummer gemaakt. En ik zou het heel, heel vet vinden als deze te horen is. Ja goed, nooit meer weg. Nou goed, Renier, fijn dat je luistert. Zeker ook naar het chauffeurscafé. Ja, wij zijn het chauffeurscafé. We zijn gewoon gezellig hier. Mensen zitten hier gewoon naar de bar. Kijk, en die bestellen gewoon weer een rondje. Ook weer klaar. En wij gaan gewoon je nummer draaien. Ik heb even gezocht, ik heb hem gevonden. Hier is jouw nummer. In ieder geval nooit meer weg.

Nou, die verwisselt wel een beetje van gedaan. Van Dr. Bernhard gaan we naar Sister Mary. Ik weet niet wat ze allemaal doen daar, maar het is wel Maxim en Emma Hirsters. Die hadden we daarvoor.

0: Die kwam voorbij, dus ja, dan kan ik deze ook nog een keer met Kelly Marie en met Sister Mary, ja. Goed, we gaan snel verder, want we hebben een heleboel verzoekjes. En vergeet niet onze Facebookpagina te liken, het Chauffeurscafé. De volgende plaat is op verzoek van Jolanda, nu gaan we ook draaien. Ja, wie zijn wij om hem niet te draaien? Dus we gaan hem gewoon draaien, maar ja, eerst nog even een belangrijke mededeling.
1: Het Chauffeurscafé op Regio 8, elke zondag van 12 tot 2.
0: En dan moest deze worden van Walter Baron. En de Turbo zingt. Zeker daar in Assen. Ja.

0: No. Take me back. Goed, in ieder geval, we gaan snel verder, want ja, de verzoekjes stromen binnen. Het is ongelooflijk. Ik heb ook een volgende plaats, die is op verzoek. Er was wel een verzoek om niet een naam erbij te noemen. Goed, dat doen we dan ook niet. Dus we gaan filmen, maar gaan wel draaien. En ik ga het ook niet zeggen van de man of vrouw was. Dat hoort ook niet bij. Dus ik helemaal niks. Ik ga hem gewoon draaien. Goed, heb je ook nog een verzoekje? Het kan nog steeds. Tot aan de klok van 3 zijn we er met het chauffeurscafé. Je weet het, ook hier in de café. Ja, dan gebeuren hier gewoon gekke dingen, joh. Dat is niet te geloven, dit.
1: Kijk, daar gaat hij weer. Ja, het balletje mayo.
0: En je kunt nog steeds blijven reageren. Goed, ja, Sven die zit in ieder geval tot op zijn oren in het geluid daar. Dus het gaat hem echt niet lukken. Maar goed, volgende week is hij er zelf weer. Dus dan kan hij alles gaan vertellen wat hij mee heeft gemaakt. Die mazzelpik. En uiteraard, ja, helaas. Ik had gehoopt dat we vandaag verbinding zouden krijgen, maar... Niet gelukt, niet gebeurd. Komt altijd nog een nieuwe kans. Goed, de volgende plaat, die ga ik draaien. Die is van DJ Patrick, Patrick B. Ik heb hem even opgezocht, gevonden, dus we gaan hem ook draaien. Een speciaal verzoek. Na zoveel mooie jaren samen. Dus ik laat me verrassen, want ik ken het nummer ook niet. Dus ik zou zeggen, luister en huiver en geniet. Ik kan alleen maar hier, bij het chauffeurscafé. Ja.

0: Nou, toch een mooie plaat, dan zeg ik het zelf. Ja, het komt wel even voorbij vliegen zo. Goed, in ieder geval, ja, je weet, je kunt gewoon blijven reageren nog steeds. Want ja, de tijd begint wel te dringen, want het vliegt nu voorbij, zie ik al. Het gaat hard nu met de tijd. Naar buiten kijken, ja, wordt er niet zo heel veel vrolijker van. Want ja, het is oprecht. Maar hou er rekening mee. Komende week, ja, je hebt hem gehoord, het wordt steeds maar warmer. Dus dat geldt ook voor iedereen. Gewoon rustig blijven dan ook weer. Rustig in een hoekje afwachten tot die aanvalsbui weer voorbij is. En dat komt ook weer goed. Goed, we gaan snel door. En je weet het, niet vergeten onze Facebookpagina te liken. Oftewel, het Chauffeurscafé Regio 8 vind je gewoon op Facebook. En ook daar, want ook daar worden de zoekers aangevraagd. Daar komen ze ook binnen. Maar daar kun je ook reageren of ja, je ervaring of wat dan ook. Laat het me gewoon weten. Weten is altijd beter dan niet weten natuurlijk. Dat weten we allemaal. Goed, kijk op de klok. Hoogste tijd. We gaan snel verder.
1: Het Chauffeurscafé.

Daar is maar even Raymond. Supergirl. We kijken op de klok. Ja, ik ga toch afscheid nemen. Ik wil iedereen ontzettend bedankt voor de leuke reacties. En degene die de pet hebben, ja, gefeliciteerd. En degene die volgende week krijgen, ook alsnog gefeliciteerd. Maar ik zie jullie volgende week weer uiteraard. Dan ben ik er gewoon weer van 12 tot 2 het chauffeurscafé. En helaas, geen Sven vandaag. Die zit ergens met zijn kop in de turbo, denk ik, daar in Assen. Dat was mij waar genoeg. Ik zeg in ieder geval graag tot volgende week. Je weet het, rij en vrij voorzichtig, denk aan mij. Zometeen nog een hele mooie van Boniem, Sunny. En Raymond, Supergirl, die komt wel voorbij. Ja, dit was trouwens Mumford & Sons. Gooi alles naar elkaar tegenwoordig. De Banjo Song.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbus.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Regio 8.
1: Dag schat, we komen voor de haastparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
10: Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways opvliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat zie je. van Jumbo.
15: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem, de weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
2: Vandaag gaat we een dag met wolkenvelden, maar ook af en toe wel wat zon. En er viel hier en daar een buitje. In de namiddag werden de buien wat actiever. En ook vanavond hebben we in eerste instantie nog met enkele buien te maken. De temperatuur liep voor die tijd nog op naar ruim 22 graden. Vanavond dan wordt het allemaal tijdelijk wat droger, maar komende nacht kan er weer een bui vallen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. En morgen vroeg hebben we ook te maken met een enkele bui. Verwachting is dat er maximaal tot 8 mm kan vallen vanaf afgelopen middag. Want maandagmiddag is het droog, komt de zon er meer bij, wordt het 24 graden. En vanaf dinsdag dan gaan we weer richting de 30 graden, 29 tot 30 graden met redelijk wat zon erbij. En vanaf woensdag draait de wind weer helemaal om naar zuidelijke richting en komt warme lucht binnen. En dan hebben we weer een aantal dagen met tropische temperaturen van 30 graden of hoger. Donderdag, vrijdag, dan hebben we maxima die oplopen naar 35 tot 36 graden. Want in het volgend weekend dan gaat de wind weer wat meer om naar westelijke richtingen. Wordt het wat minder warm, maar neemt de kans op een bui weer wat toe.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van de vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: laatste, die was van mij. Regio
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling, lekker Lipton. With OG.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, nee.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna 20.000 euro opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed Kamikaze drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken: 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbus.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanhoeven zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.

vader, hij zwoeg door het hele jaar. Maar de bankschuld drukt het hardste en drukt op alles voor. Hij werkt ook op zondag, hij werkt al die deur. En hij denkt

0: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn?

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur... de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met